Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goeienacht.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuiden Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt hij vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voorde Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
5: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
6: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan met

gaat in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven moet? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

Eén lessen, niet min, nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een zeer aangename zondag met veel zonneschijn, afgewisseld met wat wolkenvelden die af en toe wat dominant kunnen zijn. Maar toch zullen we de zon zeer vaak te zien krijgen, zeker hier aan zee. De temperatuur die zal klimmen in de namiddag richting een 21 tot 22 graden zelfs maximaal. En dit onder invloed van een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestelijke wind, waardoor dat die zachte lucht opnieuw tot bij ons kan geraken. Maar hierbij blijft het ook volledig droog, dus al bij al eigenlijk een prachtige najaarsdag vandaag. Fijne zondag!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is D-Day voor de Vlaamse regering. Er is nog altijd geen akkoord over de begroting. De ministers gingen gisteravond al rond 9 uur uit elkaar, vroeger dan verwacht. Maar we horen dat de voorstellen van de 3 regeringspartijen nog te ver uit elkaar liggen en dat sommige dingen herberekend moeten worden. Politiek journalist Rob van Herk.
4: Er worden nog te veel spelletjes gespeeld. We zitten ook nog in de fase van de ballonnetjes die worden opgelaten. Vooruit heeft een voorstel gelanceerd om de zorgpremie, een soort van belasting die wij betalen, te verhogen voor de hoogste inkomens en te verlagen voor de laagste inkomens. Iets wat N-VA dan al meteen afschiet. Dus zolang die spelletjes nog aan het spelen zijn, zijn we echt niet richting een landing aan het gaan.
3: Straks om 12 uur roept minister-president Diependalen zijn kernkabinet samen. En de tijd begint te dringen, want Diependalen wordt morgen namiddag in het Vlaams parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. In New York is zeker 1 dode gevallen door zwaar stormweer. Het gaat om een man van 56 die onder een omgevallen boom terecht kwam. Hetzelfde gebeurde even verderop in een speeltuin. Daar raakten 4 mensen gewond, onder wie 2 jonge kinderen. Hun toestand is stabiel. Het noordoosten van de VS krijgt een uitzonderlijk zware storm over zich heen voor deze tijd van het jaar. Met veel wind en bakken regen. Bijna 100.000 gezinnen en winkels zitten daar zonder stroom en meer dan 3.000 vluchten zijn geschrapt of vertraagd. En in ons voetbal ligt eerste klasser KV Kortrijk al meteen uit de beker van België. Het verloor in de 32e finales bij KSK Heist. Uit eerste nationale, zeg maar, de 3e klasse na strafschoppen. Ook in de competitie bengelt Kortrijk onderaan. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. We halen maxima rond 25 graden. Morgen is het meestal bewolkt, kunnen er ook enkele buien vallen. Het is wel warm dan, rond 28 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Ze begon toch een monkeen voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zei het.
1: Kom eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een zeer aangename zondag met veel zonneschijn, afgewisseld met wat wolkenvelden die af en toe wat dominant kunnen zijn. Maar toch zullen we de zon zeer vaak te zien krijgen, zeker hier aan zee. De temperatuur die zal klimmen in de namiddag richting 21 tot 22 graden zelfs maximaal. En dit onder invloed van een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestelijke wind, waardoor dat die zachte lucht opnieuw tot bij ons kan geraken. Maar hierbij blijft het ook volledig droog, dus al bij al eigenlijk een prachtige najaarsdag vandaag. Fijne zondag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is het er een beetje geheven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En je hebt gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we een zeer aangename zondag met veel zonneschijn, afgewisseld met wat wolkenvelden die af en toe wat dominant kunnen zijn. Maar toch zullen we de zon zeer vaak te zien krijgen, zeker hier aan zee. De temperatuur die zal klimmen in de namiddag richting 21 tot 22 graden zelfs maximaal. En dit onder invloed van een zwakke tot matige zuid- tot zuidwestelijke wind, waardoor dat die zachte lucht opnieuw tot bij ons kan geraken. Maar hierbij blijft het ook volledig droog, dus al bij al eigenlijk een prachtige najaarsdag vandaag. Fijne zondag!

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, want sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt hij vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
5: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
6: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
3: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe Haanderijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot 1 september te bezichtigen. Oldtimervereniging Steenrijt viert haar 10-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie vanaf 7 uur vanmorgen tot 10 uur vanavond. Er is een gratis oldtimermarkt, een oldtimershow en er zijn foodtrucks en bar aanwezig. Alles gaat door rond de Rolbaanstraat en Heerweg in Stenen Oostende. En dan nog dit. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Rosebush Pruning. En dan wacht u er vanavond voor Jimpa, dat in het kader van Cinema Stork. Kiddypolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel, die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoontje Timeo. Dat meldt de Waalse krant Sud'Info. Het zou gaan om een man van in de 30 uit Charleroi. Die zou toegegeven hebben dat hij drugs verkocht heeft aan Brian op de dag dat de twee verdwenen eind juni. Hun lichamen werden pas 2 maanden later teruggevonden in Onet bij Dinant. Het is nog altijd niet duidelijk wat er daar precies gebeurd is. In 3 op de 4 frituren worden snacks met paardenvlees verkocht. Dat blijkt uit een onderzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia in De Zondag. Het gaat om zeker 1/4 van de snacks. Voorzitter Michel van den Bos van Gaia trekt aan de alarmbel.
4: Consumenten die van geen paardenvlees moeten weten, die hebben toch wel het grootste recht om perfect en 100% te weten wat ze eten. En als daar al geen garantie over kan gegeven worden, ja, dan zitten we met een groot probleem. Dus om aan al die onzekerheid, om daar een einde aan te stellen.
3: De makers van de snacks en de frituristen geven toe dat er paardenvlees in sommige snacks zit, maar ze benadrukken ook dat dat in ons land gewoon mag. In de buurt van Montreal in Canada zijn 4 doden gevallen bij een helikoptercrash. Die stortte neer in een veld en vloog in brand op maar enkele kilometers van het parcours van het WK wielrennen. De helikopter kwam kort na het opstijgen in de problemen. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Het is vrij zonnig vandaag bij 25 graden. Morgen meestal grijs en enkele buien en 28 graden. En dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden.
0: Noordzee.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
3: Noordzee Gold. Met de mooiste golden oldies.

Casino Middelkerke lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We gaan alles geven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasse ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de paal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is een regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Noordzee Gold.

De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn vanaf nu dus te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, want sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt die vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
5: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
6: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Dit is Noordzee Gold. Ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Onder de nieuwe handerijen is er de foto-expo Habitat over mensen met dementie en hun vertrouwde omgeving. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot 1 september te bezichtigen. Oldtimervereniging Steenrijt viert haar 10-jarig bestaan met een feestelijke jubileumeditie vanaf 7 uur vanmorgen tot 10 uur vanavond. Er is een gratis oldtimermarkt, een oldtimershow en er zijn foodtrucks en bar aanwezig. Alles gaat door rond de Rolbaanstraat en Heerweg in Stenen-Oostende. En dan nog dit. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Rosebush Pruning. En dan wacht u er vanavond voor Jimpa, dat in het kader van Cinema Stork. Kiddypolis vind je langs Geen de Koningin Assietlaan 12 en de toegang wel die bedraagt er €9. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zondag.
2: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van twee jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Berten bij Leuven is een meisje van 1,5 gestorven in de auto nadat een van haar ouders haar daar vergeten was. Dat bevestigt het parket. Het gebeurde eergisteren al. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Die ouder had het oudste kind naar school gebracht en is dan naar het werk gereden. En intussen was die vergeten om het jongste kind naar de crèche te brengen. Pas aan het eind van de dag, toen die ouder het oudste kind weer ging ophalen aan school, ja, kwam die tot de ontdekking dat dat jongste kind nog in de auto zat.
3: Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar konden ze niets meer doen. Het parket onderzoekt nog wat er precies fout liep. In Houthale-Helchteren in Limburg zijn vorige nacht brandbommen gegooid naar enkele huizen. Dat meldt het parket. Hetzelfde gebeurde in Pelt. Daar raakten 2 auto's beschadigd. De politie kon een verdachte oppakken. Mogelijk is er een link tussen de 2 zaken. Het parket onderzoekt dat nog. De Vlaamse regeringspartijen zitten sinds een uur opnieuw samen voor cruciaal overleg over de begroting. De gesprekken verlopen moeizaam, zegt politiek journalist Karel Latree.
5: Minister-president Diependaal heeft nog bergen werk te verzetten. Het feit dat er gisteren maar een uur of 2 is samengezeten rond een nieuw voorstel met nieuwe cijfers zegt alles. Voor CD&V en vooruit is het voorstel van Diependaal gewoon niet goed genoeg.
3: En de tijd dringt, want Diependaal wordt morgen in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. Vooruit wil betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs. Dus extra parkings, bijvoorbeeld aan een op- en afrittencomplex langs snelwegen. Vlaams parlementslid Stefanie van den Ede heeft daarvoor een resolutie ingediend. Want nu is de situatie vaak zodanig slecht dat het onveilig wordt.
6: We kennen allemaal die lange rij met vrachtwagens op de pechstrook, omdat er gewoon geen plek is. Dat is onveilig voor die mensen dat daarin moeten rusten, maar dat is ook onveilig voor iedereen op de baan. Je hebt ook geen voorziening. Geen toiletten. Het gaat vaak over Dixie-toiletten zelfs, die dat dan vaak niet worden geleegd.
3: In het midden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt na een groot incident aan een Amerikaanse luchtmachtbasis. Dat meldt de politie. De verdachten zouden de Britse wet op explosieven overtreden hebben. Of dat betekent dat ze bommen bij hadden of daar gelegd hadden, dat is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn buurtbewoners geëvacueerd. De politie benadrukt dat de situatie onder controle is. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen en meestal droog rond 21 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Binnen die trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens even weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
4: Een eigen huis, een plek onder de zon.
3: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KV Dixmuiden-Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van gevaar gebracht, Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is er een beetje geheven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar, ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Ik denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat als vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Noordzee Gold.

Kim, het jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt, gaat door van 25 september tot 4 oktober. Tijdens de twee weekends kun je genieten van theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Het volledige programma en tickets vind je op degrotepost.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt hij vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
5: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
6: Wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold Vintage Hits.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed.

Onder de nieuwe gaanderijen is er de foto-expo Habitat, over mensen met dementie in een vertrouwde omgeving. De portretten tonen niet wat iemand met dementie verliest, maar vooral wie de persoon is en blijft. De expo met foto's van Nathan de Buscheren is nog tot eind september te bezichtigen in de nieuwe gaanderijen op de Zeedijk.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het overleg tussen de topministers van de Vlaamse regering is opnieuw afgebroken. De kabinetschefs van de 3 regeringspartijen zetten de gesprekken nu verder. Wanneer de ministers zelf dan weer rond de tafel komen, is niet duidelijk. Of minister-president Diependaal een akkoord vindt tegen zijn septemberverklaring van morgen, is nog maar de vraag. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft nog zeker de hele dag dicht door de grote aswolk van de Etna-vulkaan. Dat meldt de luchthaven zelf. Door de aswolk zitten heel wat reizigers vast op Sicilië. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten al omgeleid via de luchthaven van Palermo, want die is wel nog open. In Montreal in Canada zijn de mannen begonnen aan hun WK wielrennen op de weg. Wij kijken vooral uit naar de 2 Belgische kopmannen Wout van Aert en Remco Evenepoel. Hij ziet een unieke kans om na de tijdrit ook deze titel te pakken.
4: Elke wereldtitel heeft een ander verhaal en heeft een ander randje, laat ons zeggen. Dus ja, deze zou extra speciaal zijn ook. Want ja, het is toch een kans, een unieke kans met dat hij er niet is, dat iemand anders hem kan dragen en hem kan pakken. Dus moet hij die kans proberen te grijpen.
3: Maar er zijn nog meer kanshebbers, zoals de Mexicaan Isaac Del Toro en de Nederlander Mathieu van der Poel.
5: Het zal sowieso niet makkelijk zijn om met de eerste aanvallen mee te gaan. Er zullen ook heel veel zijn natuurlijk, dus het is een beetje gokken.
3: De wegrit in en om Montreal is 273 kilometer lang. Aankomst rond 9:30 vanavond onze tijd. Vanmiddag en vanavond vrij zonnig bij 25 graden. Morgen meestal grijs, kans op enkele buien en 28 graden. Dinsdag zon en plaatselijk tot 30 graden. Woensdag geleidelijk regen bij 26 graden. Vanaf donderdag wolken en opklaringen. En meestal droog rond 21 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op woensdag 30 september om 20 uur speelt KV Diksmuiden Oostende tegen Voor de Appelterre. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Want KV, dat is de mister en de zijn.
3: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt, waarbij opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen bij minima morgenochtend of een graad of 16. De nieuwe werkweek starten we meteen met een mix van opklaringen en zonneschijn, maar doorheen de dag zijn er wel soms dominante wolkenvelden aanwezig en ik sluit het niet uit dat uit de dikste bewolking af en toe wat gedruppel kan vallen. Het blijft wel overwegend droog bij temperaturen die klimmen naar een graad of 20 morgen bij een zwakke tot soms matige wind vanaf een noordelijke richting. Dinsdag lijkt de beste dag te gaan worden en dat mag je letterlijk nemen. De temperatuur die zal omhoog gaan schieten richting de 26 graden, ook hier aan zee. Dieper in het binnenland van de provincie zal men richting de 30 graden gaan, alsjeblieft. We zijn eind september bij veel zonneschijn en een zwakke tot soms matige zuidoostelijke wind. En ook de rest van de week ziet er nog vrij zacht uit, maar vanaf woensdagavond lijkt het wel wat wisselvalliger te gaan worden bij temperaturen die dan richting de normaal zullen gaan bewegen. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee regionieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is het er een beetje gegeven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles gegeven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar, ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Denk dat Liam nog op de paal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Mirwaar. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dimensiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: vanavond en vannacht blijft het droog en ook wisselend bewolkt, waarbij opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen bij minima morgenochtend of een graad of 16. De nieuwe werkweek starten we meteen met een mix van opklaringen en zonneschijn, maar doorheen de dag zijn er wel soms dominante wolkenvelden aanwezig en ik sluit het niet uit dat uit de dikste bewolking af en toe wat gedruppel kan vallen. Het blijft wel overwegend droog bij temperaturen die klimmen naar een graad of 20 morgen bij een zwakke tot soms matige wind vanaf een noordelijke richting. Dinsdag lijkt de beste dag te gaan worden en dat mag je letterlijk nemen. De temperatuur die zal omhoog gaan schieten richting de 26 graden, ook hier aan zee. Dieper in het binnenland van de provincie zal men richting de 30 graden gaan, alsjeblieft. We zijn eind september bij veel zonneschijn en een zwakke tot soms matige zuidoostelijke wind. En ook de rest van de week ziet er nog vrij zacht uit, maar vanaf woensdagavond lijkt het wel wat wisselvalliger te gaan worden bij temperaturen die dan richting de normaal zullen gaan bewegen. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de Beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Het kantelpunt in de match kwam al vroeg. KVDO-verdediger Bram de Schuiter kreeg na 18 minuten een rode kaart. KVDO probeerde met 10 man de bakens te verzetten, maar moest op het halve uur de 0-1 verwerken. De tweede helft begon nog met een vurige thuisploeg, maar Schoofs doofde de opflakkering met de 0-2 nog voor het uur. In de blessuretijd strandde de eerredder nog op de paal. Je hoort Milan Beukels bij Timmy van Assen.
3: Ja, we hadden sowieso het idee van de enige manier om nog terug in de wedstrijd te komen is om te voetballen. We gaan ons niet helemaal naar achter kruipen, want dan komt hij vroeg of laat toch. En door het uitvoetballen krijg je dan een doelpunt tegen, heel snel. Maar dan voel je wel dat het heel moeilijk wordt. Maar door vooruit te blijven voetballen hebben we zelf ook nog kansen gecreëerd. Kunnen we nog een strafschop krijgen. Wordt nog onterecht voor buitenspel afgevlacht ook. Dus op zich, ja, hebben we heel goed meegedaan. Zeker volgens dat we met 10 man waren. En zij hebben ook nog kansen gekregen, natuurlijk, wat niet onlogisch is, maar we hebben meer dan gestreden. Ja.
2: Woensdag wacht een thuisduel tegen voor de Appelterre. In Oudenburg wijzigen de tarieven om zalen te huren. Burgemeester Romina van Horen.
4: We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden.
2: Oostendenaar Sebastiaan de Wale is de komende maanden te zien in tal van tv-reeksen. Sebastiaan de Wale.
5: Ik heb nu voor de vakantie een aantal gastoptredens gedaan in series. Ik ga te zien zijn, denk ik, in De 12, in Nonkels, in Onder Vuur en in een Nederlandse serie De Prijs.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel.
6: Wij hopen gewoon dat dit nu dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
1: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
2: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De banners en affiches met de tekst "Hoe zit het?" die afgelopen tijd in Oostende verschenen, zijn teasers voor de nieuwe Oostendse Jeugdraad. Met de campagne wil men jongeren warm maken voor de Jeugdraad. Het startmoment vindt plaats op 3 oktober in het Bosjonk. De bekende zaak Ohana Bowls in Oostende sluit definitief de deuren. Het initiatief van 2 jonge ondernemers bestond net 7 jaar, waarvan de laatste 2 jaar in het Sky District. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Vlaamse topministers lassen opnieuw een pauze in de begrotingsgesprekken. Er is eerst tijd nodig om per partij apart de verdere stappen te bespreken. Politiek journalist Karel Latré.
4: Begrotingsoverleg ligt nu even stil. Alle partijen zijn terug naar hun eigen kabinetten. Er gebeurt nu even niets en het is dan alle ogen op een nieuw en heel belangrijk voorstel van de minister-president.
3: Er blijft afwachten of het begrotingsakkoord rondgeraakt tegen morgen. Dan moet minister-president Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. In Begijnendijk in Vlaams-Brabant is een motorrijder van 41 omgekomen. De man wilde een wagen inhalen, maar botste daarbij op een auto die uit de andere richting kwam. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed aan zijn verwondingen. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. De dood van een peuter in Berthem is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dat heeft VTM Nieuws vernomen. Het meisje van 1,5 werd vrijdagochtend niet naar de crèche gebracht. Pas 's avonds werd ze gevonden in de wagen. Journaliste Rosalie Pieters.
5: De papa van de peuter komt normaal gezien elke dag eerst zijn jongste kind afzetten aan de crèche. Maar omdat er die dag jaarmarkt was in Berthem en er geen parkeerplek was voor de crèche, heeft hij beslist om eerst zijn oudste dochter naar school te brengen. Zijn routine was dus verstoord en hij is daarna gewoon naar het werk gereden.
3: De crèche stuurt normaal ook een berichtje bij afwezigheid, maar deed dat vrijdag niet, omdat de ouders al eerder vergaten te melden dat het kindje thuis zou blijven. Het parket onderzoekt de zaak. In Nederland is premier Rob Jetten door zijn beveiliging van het podium gehaald op zijn partijcongres. De bijeenkomst van D66-leden werd verstoord door pro-Palestijnse protesten. Jetten moest zijn speech daarom tijdelijk stopzetten. De beveiliging zette de actievoerders de zaal uit. En ex-wielrenner Tom Boonen heeft een Belgische titel beet in het rallyrijden. En dat exact 21 jaar na zijn wereldtitel op de weg in het wielrennen. Boonen had eerder al zijn ambitie om Belgisch kampioen te worden uitgesproken. Maar het is sneller dan hij zelf verwachtte. Hij is nu zo'n 3 jaar rallypiloot. Vanavond komen er meer wolken opzetten met aan de kust kans op een bui. Morgen in het westen bewolkt met kans op wat lichte regen en maxima tot 22 graden. In het oosten meer zon en daar kunnen we 27 graden halen. De volgende dagen vrij zonnig bij maxima rond 25 graden.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KV Diksmuide Oostende is uitgeschakeld in de zesde ronde van de beker van België. Het verloor van eerste klasser SK Lommel met 0-2. Woensdag wacht een thuisduel tegen Voor de Appelterre. Je hoort Robbie Dazen bij Timmy van Assen.
3: Als je achter 15 minuten met 10 man komt te staan, dan en eigenlijk op dat moment nog niet iets van varen bracht Lommel, denk ik. Dan wordt het natuurlijk, is het er een beetje geheven en is van hier, doe maar. Maar we zijn wel geknokt, we hebben alles geheven. En dan heb je natuurlijk een beetje dat geluk nodig en dat hebben we vandaag niet. Dus ja, we gaan met een opgeheven hoofd gewoon naar de competitie verder kijken, want dat is het belangrijkste, denk ik wel. Maar ja. We hebben alles gegeven voor de fans ook. En gezien dat we nu, ook al zijn we met 10, dat we tegen een eerste klasser ook wel als team kunnen vechten. En dan proberen we er nog een keer uit te komen. Dan denk dat Liam nog op de bal komt op het einde. Dus het zijn allemaal wat alsen vandaag.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Het loopt mis met het beheer van de vijvers in het bosje in Oostende. Dat zegt Yves Miroir. Hij vindt dat de stad ten onrechte groen weghaalde uit de vijvers en er te veel vis liet uitzetten.
5: Dat was eigenlijk te voorspellen. Als men op dezelfde manier blijft verder werken, zal dat zich nog voordoen.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg.
6: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Timmy van Assen en Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: tvorci Gold. Gold.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goeienacht.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.